op nummer 1 met Pet Shop Boys met It's a Sin. Op 2 met Madonna, La Isla Bonita.

Zo meer kwijtbaar schon nu lang feststellen, zich schon lang am gang muziek te maken, dat is meer 2012, kent dus een titel met 7 Days in Sunny June. En dat is hij bij ons, hallo te luisteren.